Vince Staples is de goede jong, hij is een nieuwe single van de nieuwe plak dan nog White Flag. Hij heeft het dan voor dat accident gehad. Te melden hebben ze in de rue Nicola gelezen dat ze jong Linz, dan maar twee auto's. Een van de sporen is blokkeerd. Natuurlijk oppassen of op de plaats gehad. Yes. Nei raus, die nei Produktion von der Band Block Party ist von der Single Coming On Strong. Respektiv ein Album, Big Cut.